De kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rokende schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis.

Hier is de kust veilig, reinheid, regelmaat in de rust heilig. Of daar waar die van Jan steent, dat ongenoegen van moeders de beste vergelijking op zijn tijd is. Hier is je best doen goed, liedjes schrijven in de scheur, heel de straat overlast. Zelfs wanneer ik als student alleen de was kwam doen,

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: De Grauw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Grauw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Grauw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degrauwelektro.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: De Grauw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degrauwelektro.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
7: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
6: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
8: FM.

Maar een jaar of vijf, waar eigenwijs, ik dacht toch, komt toch gauw. Je kunt me meer vertellen, ik luister niet naar rouw. Ruimt de kamer op, zin hij dan weer, waar altijd hetzelfde lied.

Toen kwam die een tijd dat ik zo dacht, ik doe wat ik zelf graag wil. Maar wat ons van vandaag, dan stond ik niet bij stil. Brommer en ook nog autorijden en alles veel te snel. Alles doen om het te

Nou, ik zelf kinder heb en van alles uit moet leggen, vroeg ik me wel eens af wat gij erop zou zeggen. Als ze wel eens niet willen luisteren en zeuren op van de kom, en dan tegen me zeggen: och,

0: dan zeggen, pap, gij hebt ongelijk. Dan denk ik, onze pap, gij heit wel gelijk. Als men jong dan zeggen, pap, gij hebt ongelijk. Dan denk ik, onze pap, gij heit wel gelijk.
1: Welkom en schone dat je weer luistert naar Willemien en
2: Tenis.
1: En op de rand van Brabant op deze zondag 21 juni. En het is ook nog Vaderdag. En vandaag heb ik toch voor het liedje gekozen van Kwartjesvolk, Onze Pap. En er zitten nogal wel diverse liedjes verweven in de komende twee uurtjes. En het komende liedje is ook een Vaderdagliedje, of in ieder geval het Geovervaders. Het is Vaders Schurken van Nout Bongers.

Gekonden kon ik keer, oh, waar stond dat schurken vol. Er binnenkomen, waar een helle toer. Gestoot een oude kop en gebroken een oude nek. Overdag rij, gelijk over de vloer. Waar het eten net gedaan, dan zagen we naar achteren gaan in zijn schurken.

0: de klos, dat kost een oebekant een half uur. Je moest verschuiven, douwen, trekken, je wordt het voor het gewend. Het wordt behalve bij vodders in de schuur. Waar het eten net gedaan, dan zouden we naar achter gaan. In zijn schuurke, door had hij het gelijk. Frotte prutsen alle dagen, lassen slijpen, boren zagen. Zijn schuurke, dat was een koninkrijk. Zijn schuurke, dat was een koninkrijk.
1: En ook het reuzesmuziekje die gewoon te hebben over vader, oftewel ons vader.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand zijn de Revuo's. En ja, is gewoon een kei leuke groep. Helaas treden ze niet meer op, maar ze hebben wel heel veel mooie liedjes. Een beetje, het zijn eigenlijk allemaal covers, Tines, hè?
2: Over het algemeen wel, ja.
1: Ja, ja, en dat is de volgende liedje ook. En dat heeft de titel De Spouwmuur. Dat is ook echt zo'n cover van een of andere Engelse band, volgens mij.
2: Het zal dark zijn als ik het gehoord heb.
1: Ja, maar ze beginnen met spouwen. Dus ja, of je dat nou leuk vindt of niet, het is

0: Chili. Ja, het was Jos. Hij was hier de bos. Ging naar zijn werk, voelde zich sterk, sloeg erop los. Ja, la la la. La la la la. Ja, la la la.
1: Ja, typische reviews. En het was een nummer van Status Quo, de cover. Dus
2: ja.
1: Ik zeg, als ik hem hoor, dan weet ik wel wat het was. Maar dat was hij zo. We gaan verder met Geer gedaan en die hebben het over het murken.

En het volgende liedje, dat wordt een liedje van Annelieke Merks met de titel Zomerzon. En ja, als ik nou naar buiten kijk, ja, hij schijnt weer volop de zomerzon. En dit liedje, daar wil ik ook draaien voor mijn zus. Vandaag precies jarig op Vaderdag, is toentertijd ook op Vaderdag geboren. En wordt vandaag 62 jaar en we wensen haar een hele schone, fijne dag toe.

0: Wie wat waar, wanneer in de strikagenda?
1: Ik heb een berichtje voor volgende week, zondag 28 juni. Dan is de grote Maashorstwandeltocht. Is begint 's morgens om 6 uur al en het duurt de hele dag tot 1:05. En de start is bij Bestovenwinkelstraat, bij de Potter. Bestovenwinkelstraat 2 is daar dus, tegenover de kerk. En er zijn echt heel veel afstanden die je kunt lopen. De kleinste afstand is 6 en de grootste afstand is 50 kilometer. En dat gaat dus door het hele Maashorstgebied. En dat waren mijn berichten.
2: Gaan wij verder met Lied over de grens. We gaan naar Limburg. Chef Diederen gaat zingen. Pap, ik wil u bedanken.
3: Pap, ik wil

werd gerookt, 30 jaar later. Wie mij zelfs niks heb gedacht. De pap, dat is niet meer met de kallen. Dus ouderwets wordt toen gezag. Nu nog kunnen je gewonderen dat je dat verdragen kost. Als ik overal tegen ingong en al dit alles beter was. Daarom wil ik u bedanken.

Ja, dat was Lera Haas en die bezong alle jaargetijden. En het is inderdaad officieel nou de zomer. Dan hebben we Jo Klerks en die gezingen over het boerke van buiten.

0: in het Brabantse land.
1: De levenscyclus als regenboog begint bij uw geboorte. Die kleuren vertellen jouw levenspad. Vanaf het eerste lentestraaltje begonnen.

Ja, daar waren ze dan. Die twee uit Schaik met de regenboog. En we gaan verder met familie van de Kerkhof. En die gaan zingen. En nou wij. En dat zijn zijn dochters die het wel eens zullen vertellen.

0: Mooi liedje was dat. De Vrijersregels.
1: Daar ik heb er zit... niks van gehoord.
0: Jawel, want ik heb zitten luisteren. Mooi. Jawel. En de Vrijersregels, daar ging het over. En Gert van Boksel, die had een liedje. En dat ging over het Vrijersliedje.

0: Oh, ja, wat wilde nou?
1: Maar nou, de ding stond nog niet open.
0: Oh, het ding stond nog niet
1: Ze
0: open.
1: hoorden jou niet.
0: Wij gaan verder met de ploegendoers en die gaan zingen Ons Mien die Hennen.

0: En dan zijn we weer aan het einde van het eerste uur van Op de Rand van Brabant. Maar we zijn zometeen weer terug met een nog heel mooi uur, Brabants uur. En we sluiten af met Hans van Zeggelen. En die gaat zingen over Brabant is het allermooiste.
1: Als ze zondags ergens op stond, is Brabant in diepe rust. Een goddebiddenhond wou wandelen, gebeurt u van geen kwaad bewust.

het wordt dag gewend. Het is overal levenskon. Brabant is het plekske

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
8: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

Welkom terug in de tweede uur van Op de Rand van Brabant. En Willemien zei het al, er komt nog een uur lekker Brabantse muziek aan. Dus en we gingen van start met Ruud van der Heijden en die zijn Da Houwe One. En dat doen wij ook. Wij gaan verder met Adrie van Roosendaal en die heeft het over opa.

0: En dan gaan we naar de... We hebben ze de buurt tien, is waarom we toch doen?
1: Ja, gezat.
0: Oh ja, jij en Mieke Snijders.
1: Ja, noemen.
0: Ja, we hebben net opa gehad. We gaan nu naar het Vrouwken in de Peel. Die zit er mooi op een bankje. Daar wordt gezongen door Jenne Mieke Snijders.

0: artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant.
1: En de luisteraar die weet inmiddels dat het de Revue's zijn. En ze hebben nou een liedje.
2: Wie zijn het?
1: De Revue's. Oh. Uit Lid, hè?
2: Oh.
1: Dat wist je toch, Tines?
2: Ja, uit Lid, ja, die had ik al een paar keer verteld, dus dat wist ik.
1: Maar ze gaan nou zingen over de Costa del Sol. Ik denk, nou, is wel toepasselijk me zo weer.
2: Maar heb je dan niet heel uitgebreid een verhaal? Want heb je het toch over alle artiesten van de maand?
1: Ja, nee, heb ik nou niet.
2: Oké. Okay.
1: Helaas. Was het on de Costa del Sol? Daar gaan ze zingen.

0: luisteraars, hè. Jongen, jongen,
1: mooi, hè?
0: Ja, ja, dat is een mooi Spaans nummer.
1: Weet je nou wat je gezongen hebt?
0: Ja, ik ken goed Spaans. Ohne doos, tres.
1: Ja, wat betekent dat?
2: In de gaten.
0: Tres is een doos.
3: Tres is een doos.
2: Dat hadden wij al lang in de gaten, dat ze zelf niet eens wisten wat ze gezongen hebben. Maar ja, afijn, ze hadden weer een liedje op de plaats staan. De reviews. Wij gaan verder met iemand die zeker weet wel wat hij zingt. Hein Augustijn samen met Gerard van Maasakkers. Onder de zon.

Een gezellig nummer van onder de zon van Hein en Gerard. En dan gaan we naar Tafteren. En die vragen zich af van, hey, loopt er mee? Dan gaan we lekker live muziek maken in het café. Nou, daar heb ik altijd...

de zon. Kinderen spelen met water op het gazon. Een tijdje voort, een frittendag weer weg. Ik heb een afwas al gedaan. De krant is uit en de aardappelen geschild.

0: En wij gaan verder met een mooi nummer van Marie Christine, want die gaat zingen Ik heb de zon gezien.
1: Ik ook.
0: Jij? Wanneer?
1: Ja, elke dag, afgelopen week.
0: Ja, hallo, wie niet?

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant. Met info uit de streek.
1: Ja, en ik heb me gruwelijk zitten voorbereiden gewoon. En zitten zuiken, jongen.
2: Ja, dat zal wel.
1: Niet, jawel, ik ben er echt uren mee bezig. Maar ik heb geen agenda kunnen vinden.
2: Oh, echt niet?
1: Nee, ik snap het niet.
2: Ligt die verstopt?
1: Nee, er ligt die verstopt.
2: Ja, je hebt hem niet kunnen vinden.
1: Wij gaan verder met Lied over de grens. En ook nog een kwaliteitsnummer gevonden, Willemien. We hadden dat knap
2: gedaan. Ja, van Jantje
1: de
2: Smit.
1: De tranen springen in mijn...
2: Nee, maar zo heet het niet, hè?
1: Nee.
2: Het heet, het liedje dat
1: ik
2: heet...
1: Ik vind het een geweldig mooi lied.
2: Papi, waar blijf je nou?

waarvan ik houd. Ik ging naar de LTS voor een ambacht. Over een andere school werd niet nagedacht. Het duurste jaar had ik niks te verliezen, al moest ik aan het eind wel kiezen. Werd het timmerman, schilder of metaalbewerker? Welk beroep zou jouw leven besterken? Het metaal vond ik nogal koud en het schilderen maar mijn geplek. In timmeren, daar vond ik mijn stek. Scherp gereedschap, dat was een belangrijk leerplan. Dan waren al een halve timmerman. Mijn buitenste jak zo geslepen en gewet. Maar ook de handzaag moest worden gescherpt en gezet. Dat bleek meer werk dan er was besproken. Aan het eind kwam het bloed zelfs uit mijn knoken. Om te zien of het slijpen was geslaagd, moest er in een balk in de lengte worden doorgezaagd. Dat ging van dik houtzaag mijn planken. Ik ontdekte al meteen, mijn zaag was om te janken. Maar ik liet uit de leraar niet merken dat ik veel harder moest douwen dan mijn zaag kon werken. Veel balken later werd slijpen en zagen routine. Daarna mochten we het op de machine.

0: Henny Wijmans was daar met Als ge ooit is. En dan gaan we naar een liedje van de groep Op zoek naar Johan. En die komen uit Gimmert. Met het liedje Als de muziek begint.
1: 1.

bijna alles vergeten wat ze ooit heeft geleerd. En ze staart naar de hemel door het glas in het plafond. Met haar voeten trillen.

0: En dan zijn we weer aan het laatste liedje toe van Op de Rand van Brabant. En er wordt zo meteen een liedje van Jan Houbraken met Pak je hoed. Met zo'n weer tegen de zon is dat natuurlijk sowieso goed. Maar wij wensen iedereen weer een fijne zondag toe en een fijne week. En we bedanken voor het luisteren. Zometeen hebben we Albert en die komt met het programma Het Moet Kunnen. En dat moet zeker kunnen op deze zondag en op elke zondag natuurlijk. De spreuk die je van mij krijgt is nou... Men ziet wel wat een ander heeft, maar niet wat een ander mist.
1: Ja, een mooi gezicht.
0: Dankjewel. En dan het liedje. En we wensen iedereen weer een hele zonnige week toe zelfs.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Autocenter Van der A.
9: ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: MFM.

Een hele goede morgen, luisteraars. Ja, we zitten weer helemaal in de sfeer. Het is zondag tussen 11 en 1. En dan weet je wat dat betekent. Dan hebben we het programma Het Moet Kunnen. En vanuit de studio heet ik je hier weer van harte welkom bij 2 uur gezelligheid. Live in de studio zijn we hier. En ja, muziek en vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel. Met een lekkere kop koffie binnen handbereik. Dat geldt niet voor mij, want die heb ik nog niet hier. Maar dat ga ik nog wel regelen. En of je nou aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of nog gewoon lekker aan het uitslapen bent, want er is nog een wedstrijd geweest vannacht. En dat hebben we het over Dick Advocaat met Curaçao. Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. We draaien in ieder geval muziek die past bij elke bezigheid. En dat kan variëren van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers, want ja. Ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje? Nou, dan kun je bellen. Dat kan ook voor een niet-commercieel bericht. En dat gaat dan via nummer 0412627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. En ga lekker zitten of liggen of staan te genieten.

De Beatles met Drive My Car. En daar doe ik mezelf ook een groot plezier mee. Ja, maar we even in de gaten moeten houden voor iedereen. Want het is vandaag Vaderdag, dat zou je bijna vergeten. En misschien zijn er altijd die het vergeten zijn. Nou, dan heb ik nog eventjes die tip dat het nu plaats gaat vinden. Ja, even het volgende. We hadden straks over voetballen. Oranje 5-1. We zitten weer helemaal in de flow. Nou denken we ineens weer dat we wereldkampioen worden. De vorige wedstrijden dachten we, het wordt niks. Ze liggen er meteen uit. Nou, met de inzet die ze gisteren toonden, zeg ik van, het komt helemaal goed. Hoewel ik er ook geen verstand van heb. Maar ik heb wel lekker zitten genieten, net als jullie waarschijnlijk. Waar ik ook van genoten heb, ik heb de wedstrijd alleen niet gezien. Dat is de wedstrijd van Dick Advocaat met Curaçao tegen Ecuador. Het is voor de goals had ik ook niet hoeven blijven te kijken, want het was 0-0 gebleven. En daar kom ik gelijk op het punt wat toch even vermeld mag worden. Want de doelman van Curaçao heeft daar gewoon een heel groot aandeel in gehad. En de 37-jarige keeper, en die heet Eloy Room, die hield tegen Ecuador zijn doel. Ondanks een stortvloed aan kansen hield hij helemaal schoon en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ik geloof dat er maar liefst 15 gerichte trappen op zijn doel kwam en hij wist ze allemaal tegen te houden. Ik kan hier zo van genieten. Maar ja, wie er vooral ook van heeft genoten is natuurlijk onze Dick Advocaat. En ja, dan denk je, waarvoor zou je dat doen? Nou, ik ben er bijna zeker van dat je het alleen maar voor de lol doet, want voor de centen hoef je het niet meer te doen. Zijn bezit wordt namelijk geschat op zo'n 23 miljoen. Dat is de meest genoemde schatting die er is. En ja, waar heeft hij dat dan verdiend? Nou, zijn lange carrière als trainer van clubs en nationale elftallen. Goed betaalde functies in onder meer Rusland en Zuid-Korea, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen. Salarissen als bondscoach en clubtrainer op topniveau. Maar hij doet ook nog aan vastgoedbezit. Nou, genoeg over dat. We gaan eventjes papa eren.

was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Barry Melio met Sunshine. Ja, heel hartelijk welkom allemaal bij deze uitzending. Ik krijg de nodige berichtjes al binnen, die ga ik zo allemaal even afhandelen. Eentje begin ik alvast mee. En het is in juni, 67 jaar geleden, dat er twee jongens uit Zeeland verdronken samen op de Rijn in Duitsland. En dat was tijdens hun vakantie. Je kunt nagaan wat voor impact dat heeft op de familie, maar ook vooral in het dorp Zeeland. Nog steeds wordt daar over gepraat. En dan kreeg ik van Rini het verzoekje of ik het plaatje A Whiter Shade of Pale wil draaien. En juist dat plaatje, als mensen dat horen, dan denken ze terug aan dat moment. Heel veel sterkte iedereen die het betreft. En dat geldt ook een beetje voor mezelf. Want een van die twee was een broer van mijn broer Theo. En ik ga er weer eens lekker aan denken, aan al die mooie herinneringen die ik aan hem heb.

Ja, natuurlijk moet ik niet de familie Basten vergeten. Heeft wij sterkte te wensen. En ook veel mooie herinneringen die ze aan hun broer en zoon Peter gehad hebben. Die jongens waren toen nog maar 17 jaar. Die waren met de fiets naar Duitsland gegaan. En toen ging het op een gegeven moment op hun camping helemaal mis. Goed, tijd voor eigenlijk wat ander nieuws. En dat is eigenlijk het volgende. Ja, niet eigenlijk, dat is gewoon het volgende. In Australië wordt op het moment ook geluisterd. Marilyn luistert, maar ze luisteren nu met de hele familie. En dat heeft een reden. Hans van Hans en Lidwin in Zeeland, die is jarig, de 22e, dan wordt hij 80. En nou is zijn familie in Australië. Die wensen hem natuurlijk van harte gefeliciteerd. Maar die hele familie is nu bij elkaar gekomen om de verjaardag van Hans te vieren. Dat is toch wel een heel bijzonder iets. Hè? Dus jullie ook in Australië, jullie verstaan ook wat Nederlands. Dus heel hartelijk welkom in de uitzending. En heel leuk dat jullie ook reageren. Want jullie reageren meestal als een van de eerste. Dat is wel hartstikke leuk. En ja, waar kan ik jullie allemaal blij mee maken? Ik denk met de nieuwe plaat van Bruno Mars. Ik denk dat jullie die allemaal wel mooi vinden. Want ik moet dan toch een soort van gemiddelde zoeken. Hè? Bruno Mars met het mooie nummer. Risk It All. Van harte gefeliciteerd Hans. En de groetjes naar Australië.

Bruno Mars. En ik heb van beide al een appje teruggehaald. Hartstikke mooi. Jullie zitten lekker te genieten. Ja, de cirkel is weer rond. Billy Preston. Will it go round?

0: luistert naar Het Moet Kunnen met Albert Kunneman.
1: Frank Sinatra. Hier word je toch week van? Misschien wel een hele week.

Frank Sinatra. Met de korte titel van het lied If. Ik ken dat nummer ook van iemand met een heel kale hoofd. Dat betreft hebben we hetzelfde kapsel zo'n beetje. En dan heb ik het over Terry Savalas. Die heeft ook gezongen met een hele diepe stem. Ik heb er weer een luisteraar bij. Dat is

Leuk om te horen. Ik ga eerst even vertellen dat we vanmiddag om 5 uur hebben we de wonderjaren van Jan van den Broek. Met weer een jaartje wat hij eruit gekozen heeft. Met heel veel wetenswaardigheden, maar ook vooral heel veel mooie muziek die bij dat jaar passen. En waarom kom ik hier nu al op terug? Nou, ik kreeg net een berichtje van Jan dat zijn moeder uit Veghel zit te luisteren. Dus dat is hartstikke mooi. Daar ga ik zo nog even een plaatje voor zoeken. Maar laten we eerst eventjes deze draaien. Ja, misschien vindt ze deze ook wel mooi. Zullen we dat toch maar doen? Aan de moeder van Jan. Veel plezier bij de uitzending.

0: Het moet kunnen met Albert Kunneman.
1: En zo is het maar net. Moonlight Feels Right van Starbuck. Ja, ik moet dit vooral niet vergeten, want het is niet niks. Sommige mensen die zijn al blij als ze de 65 halen. Vroeger was dat eigenlijk al een heel gerespecteerde leeftijd. We gaan tegenwoordig alweer een stukje verder met de hoogte van de leeftijden. Maar wat als je 65 jaar getrouwd bent? Ja, dat overkomt Theo en Leni van Grunsven uit Veghel. Die zijn 65 jaar getrouwd en dat gaan ze vandaag gaan ze dat vieren met vrienden en kennissen. Vrienden en bekenden zou je ook kunnen zeggen. Maar van harte gefeliciteerd hier ook namens ons uit de studio. En ik hoop dat je een hele fijne dag en toch nog veel fijne jaren mee mag maken samen. 65 jaar. Weet je wat, ik ga een plaatje voor jullie draaien van Dolly Parton. Ik denk dat jullie dat wel leuk vinden. I Believe.

0: Dolly Parton met I Believe, wat we natuurlijk ook in andere versies kennen. Ik kreeg net een berichtje van Frans binnen, die hier vroeg zich af of het hier ook zo warm was binnen. Nee, hier binnen hebben we lekkere koeling. Ik zit hier gewoon heerlijk. Dat is heel anders dan in de vorige studio waar wij zaten in Uden. Daar hadden we geen airco, hadden we niks, alleen maar hitte, hitte, hitte. Dus het ging er nog wel eens verhit aan toe. We hebben hier lekkere koeling, dus ik hou het hier nog wel even vol. Maar ik zie dat de tijd wel heel erg begint te vlotten. We hebben 2 uurtjes, dus na dit uur hebben we nog 1 uur. Dus daar gaan we lekker van genieten. Ja, en waar we ook mee te maken hebben gehad, dat is toch wel flink wat onweer en bliksem en regen de afgelopen dagen. En dat is ons niet allemaal bespaard gebleven. In Schaik bijvoorbeeld, daar is de kerktoren getroffen. De kerkklok in Schaik die blijft voorlopig dan even op 5:01 staan. Ja, meestal is het 5:12. Dan is het fout. Maar in dit geval 5:01. En op dat tijdstip in de nacht van vrijdag op zaterdag werd de kerktoren namelijk getroffen door de bliksem. Ja, lijkt me ook sterk dat dat 1/2 uur later zou zijn. De keiharde knal die maakte ongetwijfeld veel omwonenden wakker. In ieder geval pastoor Jacques Grubbe, die pal naast de kerk woont. Ik dacht, goedemiddag, die is ingeslagen. Ik heb het toen verder niet onderzocht, maar vanochtend bleek dat de kerktoren was geraakt, zegt hij. Een buurman had het ook echt zien gebeuren. Op dit moment is nog niet te zeggen wat de schade is aan de klok en de toren. Mogelijk is de motoriek verbrand. De elektriciteit is in ieder geval niet te bedienen. En voor de rest heeft het voor de kerk geen gevolgen, hoor, aldus de persoon. En ik denk dat hij lekker aan het bidden is.
1: It's your name. Unite, unite, you hope.
0: Een schietgebedje.

En dit nummer kennen we misschien van het Songfestival 1992. In Shemeh.

0: Ja, van Frans Gabriels, de grappenmaker, kreeg ik een verzoekje. Omdat het zo warm was, kun je ook niet iets draaien, Albert, iets over de winter of zo. Nou ja, Frans, ik ga dat toch maar doen. En denk ook maar een beetje aan vroeger dan, want het is best wel een oude plaat. Van een dame die inmiddels ook op leeftijd is. Willeke Alberti.
1: De winter was lang, zonder.
0: Ja, dan gaan we er zo even uit voor reclame en nieuws. Maar dan heb je in ieder geval het hoofd koel. Cool.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Ommen. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Safé, hout en bouw?
6: Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
4: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: MFM.

0: You're coming along.
1: Een hele goede middag. Het is 21 juni, 12 over 12. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat we nog een uurtje te gaan hebben. Bijna een uurtje van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Hier live vanuit de studio in Os. Nog een uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars en niet-commerciële berichten. En natuurlijk ook het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer dat je wil horen of je wil iets doorgeven? Bel gerust 0412-62. 7733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er dus voor iedereen wat voorbij gaat komen. Dus blijf lekker luisteren en je hebt weer een prachtig begin van de middag te pakken. Goed, ik ga eerst even iets doorgeven, want op 4 juli, dan is er op het Brabantplein in Uden, is er een muziekmiddag. Ja, en die duurt zelfs tot 's avonds, ik heb begrepen, 10 uur. Ik heb daar de fijne details nog niet van. Die hoop ik jullie toch volgende week wel te kunnen geven. En dat wordt in ieder geval een mooi festijn. Onder andere doet daar ook meer mannenkoor Muzerijk uit Uden. En die zijn hard aan het repeteren om daar iets moois te laten horen. Goed, we gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken. En ik hoop dat jullie een lekkere, gezellige middag gaan beleven. Misschien dat dit plaatje er aan bij kan dragen.

Rob ten IJs met Boel. Ja, we gaan weer eventjes terug naar de omgeving van Schaik, waar de kerktoren ingeslagen is door de bliksem. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Er is ook iets anders ingeslagen. En dat is een reek en dat is heel mooi. Want er is na jaren van voorbereiding de nieuwe sportaccommodatie Sport en Spel Reek officieel geopend. Het complex biedt onderdak aan 3 Reekse verenigingen maar liefst. En moet daarnaast dienen als ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp. In het nieuwe gebouw zijn onder andere Jong Nederland Reek, tennis- en padelvereniging Reek en voetbalvereniging Achilles Reek gevestigd. Opvallend aan het project is dat de plannen niet alleen door de gemeente werden uitgewerkt. Inwoners, vrijwilligers en een beheerstichting namen zelf het initiatief en traden tijdens de realisatie op als uitvoerder. De gemeente Maashorst stelde het budget beschikbaar. De komst van de accommodatie kent een lange voorgeschiedenis, dat weten we denk ik allemaal nog wel. Al sinds 2017 werd er gewerkt aan de plannen voor een gezamenlijke locatie voor de verenigingen. En na meerdere jaren van voorbereiding en uitvoering is het complex nu in gebruik genomen tot genot van alle rekenaren. Ja, Reek is maar een klein dorp, maar als je ziet wat voor voorzieningen dat ze toch hebben. Ze hebben zelfs een supermarkt. Ja, we gaan naar André Hazes. En waarom gaan we dat doen? Ik ga toch nog eens een keertje het Nederlands elftal eren voor de prestatie die ze gisteren neergelegd hebben. En 5-1 tegen Zweden. Ja, jullie hebben het vast en zeker al vernomen. Nou, laten we dat maar eventjes laten doen door André Hazes. Ik ben wel benieuwd hoe het is in Australië naar deze muziek allemaal luisteren. Dat Nederlandstalige.

is helaas is niet meer onder ons. Ja, ik heb hier nog een berichtje, dat wil ik toch ook wel eventjes kwijt. Want misschien ben je ook al aan het lopen voor de Vierdaagse, dat je aan het trainen bent. Ik kom diverse mensen tegen overdag. En vooral in het weekend met een rugzakje. Ja, die zijn er dan toch wat meer als normaal. En die zijn gewoon aan het oefenen voor de Vierdaagse. En nou heb ik hier iets moois. Als jij daar ook van die een van diegenen bent, dan kun jij dus met DTV meewerken aan het programma. Want DTV die zoekt namelijk enthousiaste deelnemers uit de gemeente Os, Bernhezen, 's-Hertogenbosch, Maashorst, Meijerijstad, Vught, Sint-Michielsgestel en Bokstel. En dan moet je wel 30, 40 of 50 kilometer afleggen. En of je nu jong bent, of je bent oud, of alleen loopt, of juist in een groep. Je wordt dan gevolgd met jouw vierdaagse avontuur van dichtbij. En dat is van 21 tot en met 24 juli. Dan doen ze uitgebreid verslag bij DTV van de Vierdaagse in een speciale 4DTTV-uitzendingen. Elke dag volgen wij lopers uit onze regio, vertellen ze. En hoe gaat het met de blaren? Wat maak je onderweg mee? En de belangrijkste vraag, haal je de finish op vrijdag? Ik denk dat de belangrijkste vraag is of je het naar de zin hebt. Nou, je kunt je dus opgeven via Meike. En Meike is met korte ei. Meike@dtvnieuws.nl. En dan kun je jezelf aanlopen als 4DTV-loper. Goed, wat gaan we doen? Ik ga een nummer draaien wat jullie allemaal mooi vinden. Denk ik. En het nummer, het mooiste nummer wat hij gezongen heeft, hij heeft het ook geschreven, kwam ik van de week tegen op de manier zoals hij het zong. En ik dacht, die moet ik zondag gaan draaien. Halleluja. Ik ga er maar eens lekker van zitten. En neem lekker je tijd. En leuk dat jullie luisteren naar Het Moet Kunnen. Baby, I've been here before. Leonard Cohen.

0: Leonard Cohen met Halleluja. Met een extra lange versie, maar dat vind je waarschijnlijk niet erg bij zo'n mooi lied. Wel als er doorheen gepraat wordt, lijkt me zo. Ja. Ik had het net over Australië, hoe dat die zouden opvatten, die Nederlandse liedjes allemaal, hoe dat er bij hun over zou komen. Nou, Marie-Lijn die zegt mij van, ik kan mijn Nederlands zo mooi ophalen. Nou, dan heb ik nog nieuws voor je, Marie-Lijn. Bij de volgende plaat, die draag ik ook op aan Laurens Bolij. Laurens, die houdt ook wel een beetje van Franse muziek. Dus Marie-Lijn, nou kun je je Frans weer een beetje ophalen. Un jour, enfant.
1: Un jour se lèvera.
0: Frida Bocara.

gaan we weer eventjes naar iets anders serieus. Want we hebben het altijd wel over gebouwen. Maar dan is er gebouwd en dan is er geen stroom. En dat overkomt ook het nieuwe creatorium in Os. Die zit straks zonder stroom, ondanks een vroege aanvraag. Ja, er is niks meer wat het lijkt. Je moet overal controles op uitoefenen zelf. En overal achteraan gaan, want anders komt het niet goed. Want de stroomvoorziening die was al in 2016 aangevraagd. Maar toch zit crematorium Bosrijk in Os bij de opening in oktober zonder stroom. Wim Muller van Lid Uitvaartzorg die hoopt dat er toch nog met Enexis uit te komen is. Zoals bekend is het stroomnet momenteel overvol en moeten veel bedrijven wachten tot er ruimte is. Maar voor het nieuwe crematorium aan de Dokvallaan was de aanvraag 10 jaar geleden al gedaan. En ondanks een aanbetaling in 2021 kreeg Wim Muller onlangs het bericht dat de aansluiting pas in maart volgend jaar geregeld kan worden. Ja, wat moet je ermee? Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, want niks is meer wat het lijkt. En in 1998 hebben ze daar dit plaatje al over gemaakt. Luister maar eens goed naar de tekst.

langzaam maar zeker gaan we naar het eind van de uitzending toe. Ik wil jullie nog eventjes meedelen dat om 5 uur de wonderjaren van Jan van den Broek beginnen. Ik hoop dat de moeder van Jan, Jannie, ook genoten heeft van de uitzending. Verder hebben we om 7 uur, van 7 tot 8, nog Jazz on Sunday hier bij MFM. En ja, ik weet niet of er om 2 uur ook MFM Sport is. Zou zomaar kunnen. We zullen het allemaal zien. Wat hebben we verder nog? Ja, het is al heet, maar het is vannacht nog heter geworden. Want in de nacht van zaterdag op zondag is er een bus uitgebrand in Os. En dat gebeurde bij de kruising van de Landweerstraat Noord en de Berghemseweg. En de bus die was eigendom van een dakdekkersbedrijf. De brand die werd rond 1:15 s'nachts ontdekt. En de brandweer rukte met spoed uit, maar die kon niet voorkomen dat de bus volledig uitbrandde. Het water in de uitgerukte brandweerwagen bleek niet voldoende te zijn. Dus kwam er nog later een extra watertank aan te plaatsen voor bluswater. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is bekend dat de bus al meer dan een week zou hebben stilgestaan. Nou, goed, wij staan hier ook eventjes bij stil. En we gaan denk ik naar de laatste plaat voor vandaag. Ik denk dat ik maar eens begin met afscheid van jullie te nemen. Ik dank jullie voor alle leuke berichtjes die ik gehad, de telefoontjes die ik gehad heb. Ja, het voelt als een warm bad als ik hier ben. Ja, en als je woensdag het Udes Weekblad binnen krijgt, daar staat ook nog een mooi gezegde in. Welke weet ik niet, maar kijk het maar eens naar. Badje gaat dat regelen. En ja, toevallig ken ik die goed. We gaan naar de laatste plaat, denk ik. En het wordt er eentje van Michael Jackson. Billie Jean. En nogmaals heel hartelijk dank. En tot volgende week. Dan zijn we er weer zondag van 11 tot 1. Een hele fijne dag. Hele fijne week. En bedankt voor het luisteren.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35, Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Musik. MFM. Hey, yeah, I wanna shoot, baby.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Het is vandaag niet heel erg druk op de meeste plekken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar onze oosterburen kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
8: I lied to you. I see it in your eyes. Burning. Questions.

0: Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
7: De Grauw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Grauw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Grauw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degrauwelektro.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
9: Safé, hout en bouw?
10: Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
7: De Grauw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degrauwelektro.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Hartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in Nederland. Zo ook op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 tot 15 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A2 is het druk, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De N307 dan, richting Kampen, tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad, sta je in de file. Het is druk bij Batavia-stad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord-Oostland.

0: NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
4: Café, hout en bouw?
5: Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk, kijk je op degouwelektro.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Overnaa en Velp. Ook op de A1 is het druk, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen bij Lelystad-Batavia-stad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
11: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
8: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
9: Kies voor Van der A.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

Hartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noord.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Gouw Elektro is er voor alle elektrotechniek voor verbouw, nieuwbouw of renovatieklussen en duurzame techniek. Wil je nieuwe LED-verlichting, je groepenkast uitbreiden, elektrische laadpalen of zonnepanelen installeren? De Gouw Elektro verzorgt complete installaties van A tot Z. Zelfs voor stroomvoorziening voor een feestje of groot evenement is de Gouw Elektro er voor jou. Kijk voor alle mogelijkheden van de specialist in de regio op degouwelektro.nl.
8: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: De Gouw Elektro heeft nog een paar prachtige vacatures voor elektriciëns. Voor afwisselend werk kijk je op degouwelektro.nl.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Goedemiddag en welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. Het is zondagmiddag, tijd om samen terug te reizen naar het jaar 1980. Het jaar waarin de wereld in de ban was van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die werden gewonnen door Ronald Reagan, terwijl in Nederland de kroning van koningin Beatrix uitliep op beroemde rellen met de kreet "Geen woning, geen kroning". Muzikaal was 1980 een jaar vol klassiekers. Straks hoor je muziek van The Police, Diana Ross, ABBA en Earth and Fire. Dus zet de koffie klaar, leun achterover en geniet van 2 uur herinneringen uit een bijzonder jaar. Dit zijn de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: Op 31 januari 1980 verraste koningin Juliana het Nederlandse volk met een historische mededeling. Op de verjaardag van haar oudste dochter, prinses Beatrix, maakte de vorstin in een korte radio- en televisietoespraak bekend dat zij afstand zou doen van de troon. Juliana was toen al ruim 30 jaar koningin en vond de tijd gekomen om het koningschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Ze liet weten dat haar aftreden zou plaatsvinden op 30 april 1980. Die dag werd prinses Beatrix officieel ingehuldigd als de nieuwe koningin van Nederland. De aankondiging vormde het begin van een bijzonder jaar voor het Nederlands Koningshuis.
1: Zojuist, op haar laatste verjaardag als regerend vorstin, heeft koningin Juliana afstand gedaan van de troon. Haar constitutionele taken en verantwoordelijkheden zijn daarbij overgegaan op haar oudste dochter Beatrix, thans onze nieuwe koningin, die straks wordt ingehuldigd. Bijna 32 jaar is koningin Juliana, nu weer prinses Juliana, onze koningin geweest. Tot de troon geroepen, kort nadat brand en verwoesting over Europa en de wereld waren getrokken, symboliseert zij de wederopbouw van ons land, die in de jaren daarna werd gevolgd door een voortgaande toeneming van de welvaart. Koningin Juliana was overigens een van de eersten die waarschuwde voor de nadelen die deze uitbundige groei van de welvaart in het Westen zou kunnen opleveren. In het bijzonder wees zij op het gevaar dat de armere landen steeds verder achterop zouden raken.

0: Tijdens de Virato van 1980 ontmoeten twee opvallende persoonlijkheden elkaar voor een interview. Rock'n'roll-icoon Herman Brood en radio-dj Alfred Lagarde. In het gesprek stond de toen nieuwe LP Wait a Minute centraal. Brood was in die periode uitgegroeid tot een van de bekendste Nederlandse rockartiesten met zijn wilde levensstijl, energieke optredens en eigenzinnige muziek. Alfred Lagarde was op zijn beurt een belangrijke promotor van rockmuziek op de Nederlandse radio. Hun gesprek op de Virato gaf een mooi beeld van de Nederlandse muziekscene van 1980, waarin rockmuziek steeds populairder werd bij een breed publiek.
1: Nee, er staat hier Wait a Minute.
2: Nee, dat is de plaat.
1: Heb je fout geschreven?
2: Nee, de plaat. Oh.
1: Ja, hello, toen is nieuw band. En Wait a Minute, dat was een nieuwe LP dus, hè?
2: Totaal barrière zijn.
1: Ja. Nee, Herman, wat is op het ogenblik de bezetting van jouw band? Dat is nogal, dat weet niet iedereen, hè?
2: Nou, ik vind het leuk dat je dat vraagt, want daar heb ik er een beetje op gerekend. En je weet dat het heel moeilijk is om mensen te krijgen in Holland.
1: Ja, ga eens dichter bij de microfoon.
2: Weken van audities gehouden en dus op bassist dacht ik dat we momenteel op bas hadden Freddy Cavelli, maar George Koymans. Rinus Gerrit staat ook op Popel nog. En als zanger is Hugo.
1: Sinsheimer.
2: Precies, ja. Van de Mie.
1: En wie drumt er nou eigenlijk?
2: Maar ik kan als pianist mag ik een tijdje bij hem op Popel blijven. Ja. En ik heb een belangrijkste aanwinst is David Hollister, die komt uit een nest van gitaristen. Dat gaat terug tot minstrels in 1800.
1: En toen speelden ze live trouwens.
2: Maar die heb ik nu al 2 dagen niet gezien, dus dan is het altijd onzeker.
1: Heb je niet een nieuw vriendinnetje waar hij weer mee vandoor is, of niet?

0: Op 8 december 1980 werd de muziekwereld opgeschrikt door het nieuws dat John Lennon was doodgeschoten in New York. De voormalige Beatle werd voor zijn appartement, het Dakota Building, van dichtbij neergeschoten door Mark Chapman, een geestelijk verwaarde fan. Lennon was 40 jaar oud. Slechts enkele weken eerder had hij na een lange afwezigheid zijn succesvolle album Double Fantasy uitgebracht. Wereldwijd reageerden fans geschokt op het nieuws. Op pleinen en bij radiostations werden herdenkingen gehouden. Met zijn overlijden verloor de muziekwereld een van haar meest invloedrijke artiesten.
1: De ex-Beatle John Lennon is dood. Zijn vrouw Yoko Ono was erbij toen hij in New York vermoord werd. In 1969 wekte hij verbazing toen hij als onderdeel van zijn huwelijksreis een week in bed doorbracht in het Amsterdamse Hilton Hotel, om zo zijn strijd voor de vrede tot uiting te brengen. Een paar jaar eerder was heel Amsterdam uitgelopen om hem en George Harrison en Paul McCartney te zien. John Lennon, die in 1958 de Beatles oprichtte, heeft als componist van meer dan 100 songs de muziek van onze tijd sterk beïnvloed. Hoezeer zijn muziek aansloeg bij de jeugd, bleek bij de concerten die de Beatles overal in de wereld gaven. Zoals hier in het Noord-Hollandse Blokker.

En nu heeft een 25-jarige man uit Hawaii om nog onbekende redenen John Lennon doodgeschoten. Hij is slechts 40 jaar geworden. De muziekwereld is een stuk armer geworden.

0: In 1980 overleed Gerard Quarset, een van de bekendste paranormale onderzoekers van Nederland. Quarset verwierf internationale bekendheid door zijn samenwerking met professor Wilhelm ten Haaf van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. In die tijd werd parapsychologie door velen serieus bestudeerd en onderzocht. Quarset beweerde over bijzondere gaven te beschikken waarmee hij vermiste personen kon opsporen of informatie kon krijgen zonder directe waarneming. Zijn werk trok veel belangstelling van media en wetenschappers. Hoewel er kritiek was, bleef hij jarenlang een opvallende verschijning binnen de Nederlandse parapsychologie.
1: Ik krijg een indruk. Hier loopt een rivier.
2: Kom er niet naar Kavang aan.
1: Hier loopt een rijksweg.
2: Kom er maar Kogodot.
1: Hier is. Ja. Hier staan huizen.
2: Kom er niet naar het maar Uchino Mori naar Imashita.
1: En heb je hier water.
2: Kom er maar Mata.
1: Dan heb je hier een paar huizen meer.
2: En dan
1: heb je hier bosjes. Heb je hier donker gras.
2: Dan
1: heb je hier meer witte zand.

0: een beetje grintels
1: erin. Of wat, ja, die kooi toch nog aan.
0: Dan zat hier een huisje, een beetje geelachtige kleur.
1: Dan nog niet wat, hè? Hier ook kooi. Moet je nooit kunnen wat dat doen.
0: Heb je hier een aanlegstijger?
1: Dan nog niet wat, maar vroeger had ik toch nog aan die maar
0: stijgen. Dan moet je bijleggen.

daarbij komt er een einde aan het eerste uur van de Wonderjaren. We hebben genoten van muziek en herinneringen uit 1980, maar we zijn nog lang niet klaar. Na het radionieuws gaan we verder met het tweede uur en hoor je nog veel meer grote hits uit dat bijzondere jaar. Ook kijken we terug op enkele opvallende gebeurtenissen die 40 jaar geleden de krantenkloppen haalden. Blijf dus gezellig luisteren naar MFM Brabant. Eerst het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Daarna zijn we terug met het tweede uur van de Wonderjaren.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Op deze zondagmiddag blijven we nog even in het jaar 1980. Een jaar waarin de zomer volop in het teken stond van de Olympische Spelen in Moskou en Nederland kennis maakte met de nieuwe gulden munt van koningin Beatrix. Muzikaal zit je de komende 60 minuten helemaal goed met hits van Olivia Newton-John, The Police, Doe Maar en veel meer. Fijn dat je erbij bent. Dit is het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant.

0: De zomer van 1980 werd voor Nederlandse wielerliefhebbers onvergetelijk dankzij Joop Zoetemelk. Na jaren van ereplaatsen en tweede plekken wist hij eindelijk de Tour de France te winnen. Daarmee werd Zoetemelk na Jan Janssen in 1968 de tweede Nederlander die de beroemde wielerronde op zijn naam schreef. Het succes bleef niet beperkt tot de eindzegen. Nederlandse renners wonnen dat jaar ook verschillende etappes. Jan Raas boekte 3 etappenzeges, terwijl ook Henk Lubberding, Johan van de Velde, Oosterbos, Kees Priem en Gerry Kneteman ritten op hun naam schreven. Een topjaar voor het Nederlandse wielrennen.
1: En zal het dan zo zijn dat de mannen van Post hier meteen vandaag gewoon klappen uitdelen? Het gaat om seconden, maar het gaat ook om de moreel. Als je met zo'n 4-5 man voor in dat klassement staat, ja, dan is het toch altijd aardig, de kneet. Populair in Duitsland. Zeker. Het was ook in dit land dat hij wereldkampioen werd. Hij is 9 minuten onderweg. Daar komt hij. Nou. Ja hoor, die gaat eronder. Kijk maar. Kijk maar. Jawel. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is een mooie uitgangspositie voor een Nederlandse proloog. Goedemorgen, dokter 918.
2: Nou kijk, als je rijdt, dan kun je zenuw afreageren. Maar dit is dus een hele belangrijke wedstrijd voor mij. Want als ik deze eventueel zou winnen, dan weten de mensen in Nederland ook weer dat ik leef.
1: Dat wou ik zeggen, ja. Dus
2: het
1: was wel nodig, heb
2: je gezegd. Korte rijden.
1: Ja, die wint van je.
2: Ja, dat is jammer.
1: Heeft u toch een hand?
2: Jawel, jawel. Maar ja, ik baal wel een beetje, maar dat geeft niet.
1: Nou, ja, 4 seconden. Dat is het.
2: Dat is genoeg. Dat was maar 1 seconde.
1: Daar staan ze dan. Klaar om... Met Zoetemelk in het midden en Jan Raas in zijn groene trui ernaast om, daar is hij, om die beste tijd waar te maken. Om precies 4 uur, en het zal nu daar een paar seconden vandaan zijn, gaan we starten. Daar gaan we. De rally. Kneteman op kop, maakt de tempo, daar achter Van de Velde, dan Oosterbos. Aan de Raas in het midden, zo draaien ze dan die bocht door. Hey, kom eens aan, Jan Raas op de kop, Joop Zoetemelk daarachter, dan Paul Wellens met de bril op. En Oosterbos moet daar los, Kneteman natuurlijk met de bril op als derde. En Johan van der Velde zit daar nog bij. Raas kijken en praten. Wie en waar. Dat is Joop. En de Kneet. Eens kijken hoe ze komen. Die Oosterbos blijft erachteraan. Daar gaan we met Kneteman en Zoetemelk en met Raas en met Wellens en Van der Velde en met Bert Pronk. Dat betekent dat we Lubberding kwijt zijn uit die ploeg. En dat we Priem kwijt zijn.

0: Tijdens een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam protesteerden in 1980 duizenden leden van vakbond FNV tegen de plannen van het kabinet om de prijscompensatie af te schaffen. Die regeling moest werknemers beschermen tegen de gevolgen van inflatie. De vakbond vreesde dat werknemers hierdoor koopkracht zouden verliezen. Er werd ook gesproken over stakingen in het openbaar vervoer. Hoewel een landelijke spoorwegstaking grotendeels uitbleef, lag het stadsvervoer in verschillende grote steden wel stil. De actie maakte duidelijk hoe groot de zorgen waren over de economische situatie en de werkgelegenheid in Nederland aan het begin van de jaren 80.
1: Soms vrijwel uitgestorven stations wekten de indruk alsof het hele treinverkeer stil lag. Maar dat was niet het geval. Er bleven veel treinen rijden, omdat maar weinig spoorlui gehoor hadden gegeven aan de oproep van de FNV om het spoorwegverkeer plat te leggen. Wel waren er weinig reizigers op deze dag, waarop volgens de Nederlandse spoorwegen ongeveer 80% van de treinen, zij het vaak met enige vertraging, de dienst uitvoerden. Overigens kwamen passagiers in de grote steden van de Randstad nog wel voor problemen te staan, want daar bleven trams en bussen in remises en garages. Was de staking van het openbaar vervoer in de steden dus volledig, bij het streekvervoer waren er geen moeilijkheden. Integendeel, hier en daar kon men gratis reizen. Precies als de duizenden FNV-leden die met meer dan 800 bussen uit het hele land naar Amsterdam kwamen voor een demonstratie tegen de loonwet. Van drie verzamelpunten trokken ze in de richting van de Dam. Eén stoet, muzikaal begeleid door de Octopedians. De demonstranten, die de loonmaatregel van het kabinet niet zo zien zitten, marcheerden in brede gelederen door de hoofdstad. De man die het althans bij de meerderheid van de FNV'ers zeer verbruikt heeft, is minister Albeda. Zijn tegenvoeter Wim Kok kreeg tijdens de demonstratie veel bijval.
2: Beste vrienden en vriendinnen. We weten ons hier op deze Dam één. Eén met al die honderdduizenden collega's elders in het land die om precies dezelfde reden als u en vandaag voor korte of langere tijd het werk wij hebben neergegooid. Waarom? Omdat we het niet pikken dat de volledige en automatische prijscompensatie ons op 1 juli door de neus wordt geboord. Daarop past maar één antwoord. Een vlammend protest.
1: Maar actie of geen actie, de loonwet werd een dag later door de Kamer aanvaard.

0: Bij staalbedrijf Hoogovens in IJmuiden werkten in 1980 steeds meer vrouwen. Het concern zette bewust advertenties in om vrouwelijke werknemers aan te trekken voor functies die traditioneel door mannen werden uitgevoerd. Vrouwen kregen opleidingen en instructies voor werkzaamheden aan productieinstallaties, stalwalserijen en zelfs op de grote hijskranen. In een periode waarin de discussie over gelijke kansen op de arbeidsmarkt steeds meer aandacht kreeg, liep Hoogovens op sommige gebieden voorop.
1: Enige tijd geleden plaatste Hoogovens deze advertentie, waarin vrouwelijk personeel werd gevraagd voor werk dat tot dusver grotendeels door mannen werd gedaan. Zoals het bedienen van een aantal productieinstallaties, met name in de koudbandwalserij, waar het gewalste staal op rollen wordt gewikkeld en vervolgens gereed gemaakt wordt voor verzending. De aspiranten krijgen instructie over de werking van de machines die het materiaal vlak maken en knippen. En naast praktijkonderricht ontvangen ze ook theorielessen in een aan de productieafdeling grenzende ruimte. Uitvoerig wordt hier stilgestaan bij de verschillende toepassingen van het staal en de kwaliteit die daarvoor nodig is. Voor de controle ervan zijn er speciale deskundigen.
2: Moet hij nou eigenlijk in de gaten houden?
3: 60 geloof ik, hè?
2: Soms, ja. Ruwweg zo'n 60 fouten moet hij...
1: Overigens is het niet voor het eerst dat vrouwen bij Hoogovens in de productieafdelingen werken. Bij de blikcontrole bijvoorbeeld gebeurt dat in dagdienst al zo'n 25 jaar. En sedert 5 jaar rijden er ook vrouwen door de fabriek. In 1976 is Hoogovens begonnen met de opleiding van vrouwelijke kraandrijvers. En na enkele maanden waren er, met ontheffing van het ministerie van Sociale Zaken, al 20 werkzaam in een drieploegendienst.
4: Daar moet je hem wel even in laten zakken. Dan laat je hem even laag boven hangen.
1: Op dit ogenblik heeft Hoogovens 50 vrouwelijke kraandrijvers in vaste dienst, op een totaal van 300. Alle kraanbewegingen van de leerling worden opgetekend. Tijdens de basisopleiding, die 14 dagen duurt, leren de vrouwen ook zware lasten hanteren. Want daarmee krijgen ze het meest te maken in de praktijk. De kraandrijfsters die nu in vaste dienst zijn, krijgen hetzelfde salaris als de mannen en hebben dezelfde promotiemogelijkheden.
3: Ze zijn dat leuk werk in Friesland. De ene keer pak je rollen op, de andere keer pakjes. Of je staat bij een vals, die moet je wisselen. Je zit altijd wel een beetje gespannen boven, hoor. In het begin erger dan als je er een tijdje werkt. Want dan gaat het automatisch eigenlijk, hè?
1: Is er verschil met het werk van de mannen?
5: Alleen als er een man iets verkeerd doet, dan gaat er wel eens een vloek. En bij een vrouw niet zo. Ja. Dat is het enige verschil eigenlijk wat er is. Maar voor de rest niet, hoor.
1: En de mannen discrimineren niet?
3: Nee, misschien voor die vrouwen die het eerste zijn gekomen, 4 jaar geleden. Dat het misschien een beetje moeilijk voor hun was. Maar nou heb je er eigenlijk helemaal geen erg in. Ze behandelen je gewoon als hun gelijke.
1: De enigen die er soms nog wel aan moeten wennen zijn de mensen van buiten Hoogovens.
5: En toen zat er een vrouw op de kraan en die moest dus die wagen laden. En die chauffeur die kijkt naar boven en die ziet een vrouw zitten. Hij zegt, oh jee, nee, dat doe ik niet. Een vrouw kan dat niet. En die is weer weggegaan zonder lading. Ja, omdat het een vrouw was. Dat kon niet. Dat was onmogelijk. Vond ik leuk.

0: In Amsterdam vond in 1980 de finale plaats van de nationale biertapwedstrijden. Tijdens deze bijzondere vakwedstrijd werden barmannen uit heel Nederland beoordeeld op hun vaardigheden in het perfect tappen van een glas bier. Een deskundige jury, samengesteld uit kenners en vertegenwoordigers van Nederlandse brouwerijen, keek onder meer naar de presentatie, de schuimkraag en de snelheid van werken. De wedstrijden trokken veel belangstelling uit de horecawereld. Het evenement liet zien dat goed biertappen niet alleen een dagelijkse bezigheid was, maar ook een vak waarin ervaring en precisie een belangrijke rol spelen.
1: Het glas schuin tegen de tuit van de kraan, met één slag de kraan helemaal open, afschuimen. En daar staat een voortreffelijk pilsje, zoals die veelvuldig werd getapt op de finale van de nationale biertapwedstrijden in Amsterdam. Een jury van kenners en vakgenoten ziet namens de vaderlandse brouwerijen toe hoe beroepstappers uit de Nederlandse horeca het gerstenat behandelen. Gerst is het basisbestanddeel van ons biertje. Het hele procedé van bierbrouwen is eigenlijk door de eeuwen heen hetzelfde gebleven. Het is nog altijd een natuurlijk proces, waaraan alleen natuurproducten aan te pas komen. Het oog van de brouwmeester wordt tegenwoordig echter aangevuld met controle door moderne elektronische apparatuur. Bierbrouwen is een kwestie van roosteren, malen, brouwen, hoppen, gisten, rijpen en filtreren. En dan zijn we 6 weken verder dan de dag dat de gerst de bierbrouwerij binnenkwam. Bier heeft altijd zijn weg gevonden naar de Hollandse gebruiker. Zo'n 5 eeuwen geleden, in de middeleeuwen, dronk iedereen gemiddeld zo'n 400 liter per jaar. Dat is elke dag ruim een litertje pils. Nu is dat veel minder. Bijna 100 liter de man per jaar. Maar tegenwoordig spelen dranken als sherry, wijn en jenever een grotere rol. Maar bier is toch het spul waar het om draait. Als het puikje van achter de tap aantreedt om elkaar de grote wisselbeker te betwisten, de hoogste onderscheiding bij de nationale

nationale biertapwedstrijden. De juryleden bekijken het bier alsof ze het vocht met de ogen moeten consumeren. Spanning in de zaal maakt trouwens dorstig. Hoe wordt het bier geschonken, geserveerd, hoe staat de tapper erbij, hoe is zijn kleding? De kritische jury deelt overal puntjes vooruit. En als er dan winnaars uit de bus rollen, dit jaar onder andere de Limburger laurier, dan heeft hij zeker een zelfgetapt pilsje verdiend. De beste biertapper van Nederland? Te veel schuim toch, dachten we.

We zijn aan het einde gekomen van de wonderjaren. Twee uur lang hebben we samen teruggekeken naar 1980 met de muziek, het nieuws en de herinneringen van toen. Bedankt voor het luisteren op deze zondagmiddag. Zo direct hoor je het radionieuws op MFM Brabant. Tot volgende week.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gastheer vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Ossenstudio zorgt Frank van der Vloed met alle knoppen en schuifjes ervoor dat de muziek weer bij jou binnenkomt. Het thema van deze uitzending is birds, vogels dus. Ik vind het altijd gezellig om die fladderende beestjes in de tuin en vrije natuur te zien. Het viel mij op dat vogels ook vaak voorkomen in titels van composities. Vanavond laat ik er een aantal horen. We beginnen met een opname uit 1952 van pianist George Shearing en zijn quintet. De samenstelling wisselde, maar meestal was er naast de piano een vibrafoon, gitaar, bas en drums te horen. We draaien Lullaby of Birdland. Thank you.

Ook in de popmuziek komen birds voor in de titels, zoals bij The Beatles. Ik laat je zo een prachtige uitvoering hiervan horen, gespeeld door pianist Brad Mehldau met zijn trio, van het album The Art of the Trio, volume 1. En de titel is Blackbird.

Nu komt er een nummer met veel pit erin. Wat wil je ook, met twee trompetisten, John McNeil en Tom Harrell. Samen met Kenny Barron op piano, Buster Williams op bas en Billy Hart op drums. Ze noemden het album Look to the Sky. En spelen een album, een compositie van Charlie Parker. Chasing the Bird.

Met Birds als thema kun je niet om Charlie Parker heen. Zijn bandleden noemden hem Charlie Yardbird Parker, waarschijnlijk om zijn onverzadigbare eetlust voor kip. Later kortten ze dat in tot Bird. Daarom nu nog een compositie van hem, gespeeld door het kwartet van drummer Max Roach, met Hank Mobley op tenor sax, Kenny Dorham op trompet en Nelson Boyd op bas. We draaien de Yardbird Suite.

Een van de sierlijkste vogels is volgens mij de zwaan. Saxofonist Branford Marsalis speelt met zijn kwartet een prachtig nummer samen met pianist Joey Calderazzo, die het stuk componeerde, Eric Reeves op bas en Jeff Tane Watts op drums. Geniet van The Lonely Swan.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Misschien wel de beste jazzpianist van Nederland, Peter Bates, nam in 2013 een cd op met de titel Portrait of Peterson, samen met Ruben Rogers op bas en Greg Hutchinson op drums. Oscar Peterson componeerde dit stuk, Nightingale.

Pianiste en zangeres Diana Krall zingt over een andere vogel met een compositie van Joni Mitchell. In haar band hoor je Anthony Wilson, haar vaste begeleider, op gitaar, Christian McBride op bas en Peter Erskine op drums. Luister naar Black Crow.

We doen nog een compositie van Charlie Parker. Deze komt van de cd Marcella Sings. Alleen zingt ze dit nummer nu net even niet. Maar je hoort wel Benjamin Herman op altsax, Rijn de Graaf op piano, Marius Beets op bas en Erik Ineke op drums. Je hoort het mooi vertolkte Bluebird.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday was het thema birds. En die hadden we in verschillende soorten en maten. We hebben nog tijd voor een stuk van het trio van Jeff Hamilton in de line-up, zoals die jaren terug nog optraden in de Hoge Vossel in Nisterode. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je het programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Je hoort zometeen onmiskenbaar Jeff Hamilton op drums, Tamir Hendelman op piano en Christophe Luthi op bas. Zou er leven mogelijk zijn op de maan? Ik weet niet. Tot na het nieuws van 8 uur draaien we Moonbird. Niet te verwarren met een slaaphulpmiddel. Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker...